0: Ontwikkeling, de balancering op Aruba door vooruitgang op, ik moet even nadenken, ja, op eigenlijk gewoon waarden die je kunt, die er al is op Aruba en hoe je die verder uit kunt bouwen. Nou, dat zijn mooie onderwerpen, daar werk ik graag aan mee.
1: Wanneer zijn onze papi die MOU, Palo Alto Trata, en preclearance die Europa en Aruba, dan heb ik een thema, ik heb een rekening, hoop ik te bouwen in, die we MOU, KLM, Schiphol, Gobiar de Aruba, AAA. Pero que un camino pecana y nos pide minister economische zaken también su apoyo per se.
0: Maar we hebben ook gesproken over inderdaad de manier waarop we kunnen helpen om het terrein van de raffinaderij, om dat weer beschikbaar te krijgen op allerlei soorten manieren voor nieuwe bedrijvigheid. En we hebben daar gelukkig allerlei mogelijkheden in gevonden om die samenwerking ook echt op te zetten. Dus dat is goed.
1: I awe también nos elaborar con el ministro arriba el tema de refinería y ayudanza con nuestro pide para algún amtenar con hopi experiencia y conocimiento arriba el terreno de governance para organizar un destajo público camino con botinture ingredientes para garantizar transparencia, integridad, un forma sólido mezcos con a llegar de hace que Pepe Peina camino con por poner el mercado y el futuro de la refinería, uno de los que va a ir a qué te oferta, qué posibilidad, y también para lo cual se trata de parte de que se va a desmantelar. También nos siente que de parte de Economía Sacan también tiene un apoyo para compartir la experiencia de esa que lo va a delegar para contribuir de un grupo de steering group junto con gente local para poner el desarrollo aquí en camino.
0: Er zijn allerlei kansen inderdaad om sowieso Aruba tot een soort centrum te maken van nieuwe soort bedrijvigheid. En om daarin ook weer aantrekkingskracht te creëren voor partijen, misschien wel uit Nederland of elders. En daar heb ik weer al mijn steun aan toegezegd om daar weer in verder te stimuleren.
2: Pemijón Seguro, Pemijón Servicio, nuestra recomendable Bouwhart Assurantie. Con teléfono 528-8888, Bouwhart representa tu compañía de seguro aquí en Aruba. Bota, bota,

Et ça a été un Shirley's virus, heel even. Moet je dat nog? Oké, okay, laat me bij je zeggen dat je daarna weer hopeloos en verloren. Nog een kaartje erop, hè? Heerlijk.

Hoe niet dan ook, want ik hoop tranquil eigenlijk, no? Hopeloos en verloren. Stemt Alala. Oké. Okay. Je zag het als je zachtjes zegt, ik hou van jou. Je zag het als Saskia en Search. Ik blok de